0: Dat is best voor u.
1: Voor u.
0: Would you like a second car?
1: Nee, wel weer als.